0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Oké. 1, 2, 3, 4.

gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, cadeau dat al

volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op en oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft wat ook.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
1: This is Donald Trump. Yes.
2: Bravo.
0: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal beëindigen Oezbekistan en Colombia rond deze tijd een wedstrijd. Colombia leidt kort voor het einde met 1-2. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden en ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: The next train will be leaving from platform 1.
7: U luistert naar West Express
8: met Mike West.

Welkom in een nieuwe West Express. We openen met Jackie De Chemin. Jackie De Chemin, put a little love in your heart. Up tempo verder met Love. And he's just a Casanova.

Patty Brand, José Hubé. Hoe was die derde naam ook weer? Ah ja, Margot Bultje. Love en Casanova. Robin Beck. And the first time.

for the very first time, and Robin Beck. Terug naar de jaren 60. Met Lou Christie.

Maciel de Mijn en Lou Christie, I'm Gonna Make You Mine. En zoals je gewend bent in de West-Express, muziek voor ieder wat wils. Whatever you want, status quo.

Tracy Never Let Me Go, de Cufflinks. Tracy never let me... En Tracy was a good girl, maar er zijn ook bad girls. Vraag dat maar eens aan Donna Summer.

0: Yes, sir.
1: Je zou hem eigenlijk kunnen klasseren onder de miskende artiesten. Tommy Joe White. En de Pork Salad Alley. Ik weet niet of je nog meespeelt met de lotto, maar your lucky number is one. Lena Lovitch.

Lena Lovitch en Your Knock. Lucky number is 1 or 2. Maak ervan wat je wil. Vooral degenen die sportief zijn onder jullie. He's a runner. The 3 degrees.

Rigel Vosthoff, hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Hopelijk ben je er volgende keer weer bij. Uitsmijter vandaag wordt Fleetwood Mac en Dusk. Maar eerst nog deze van moeder en dochter, The Jads. Why Not Me? Graag tot een volgende.

0: Dit was West Express.
1: Samenstelling en presentatie
0: Mike West.
1: Graag tot een volgende West Express.

0: Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
1: This is Trump. Yes.
2: Bravo.
0: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Hey, Radio Memory. Joehoe. Chuck Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf

Island. One more time. Hier bij Memory. Was een beetje een one-hit wonder. En dat mag je niet zeggen van de volgende.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Let's go, girls.

0: geleden.
1: Maar oh zo leuk. Love Me Do van The Beatles. Hier bij Memory in de ochtend. Op deze donderdag kijkt u al een beetje uit naar het weekend. Ja, het geeft lekkere temperaturen. Mmm, zwemmen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

zorgen dat je met een goed gevoel uit bed komt. Wham, wake me up before you go go. Zo dadelijk nog Trio en een moment met Gary Hanker.

aus Deutschland. Trio. Da, op deze donderdag 18 juni. Ik ga richting de koffiemachine. Nou, dat is een lekkere kapoe.

0: Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

The Voice, nummer dat echt legendarisch is geworden. Goedemorgen, welkom in het tweede deel, vrienden. En waar ik weer heel wat leuke gasten heb meegebracht om u lekker mee uit dat bed te halen, want we gaan niet meer

Luca, Sammy Moore, die maakt zijn opwachting zo dadelijk met zijn nieuwe Te Jong Om Stil Te Zijn. Maar eerst onze discobal is lekker laten draaien. Hij werd lekker opgeblokken door mijn charmante assistente. Voor de Queen of Disney.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Sound. Een ochtendshow met feel good muziek. Ja, en ook een mooi knuffelmomentje. Wat dacht je van dit nummer? De grote Neil Diamond. Een van zijn mooiste nummers. Naar mijn gevoel natuurlijk. Love on the Rocks.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Joy Sims, Come Into My Life. En moet je vroeg opstaan? We beginnen er vroeg aan. Beetje warm bereiden, koffietje drinken. En dan beginnen we vanaf 7 uur met de ochtendshow. Hier bij Radio Memory. Maar de ochtend is niet voor mij alleen. We hebben ook de ochtendkroeg natuurlijk straks. We hebben Hans de Knecht met zijn Middle of the Road. En dan de middag wordt helemaal goed met Tony van Meteren. Dan ga je lekker aan tafel mee. En de rest van de crew hier bij Radio Memory. Met UB40 nu.

persoonlijk van mening ben. Een beetje reggae in de ochtend kan nooit geen kwaad om wat extra zon in je huiskamer te brengen. Want die ga je wel krijgen vandaag. Ja, ja, ja, ja, ja. Als je de temperaturen aanhoort. Ja, ja, ja. Toch bedankt dat u al met mij bent wakker geworden en dat u de ochtend goed bent begonnen. Morgen doen we dat opnieuw met een vrijdag editie. Met nu nog een momentje met Gary.

Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd

0: Verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelaere heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is 8 euro per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hey Radio Memory, joehoe, Chuck Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
3: Radio Memory's hitschijf

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden. Hebben we weer de deuren geopend van onze ochtendvloeg samen met Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me, dus we hebben een beetje gewacht. En ja, daar waren ze, maar we gaan de grote hits op u gaan loslaten het komende uurtje. Wat dacht je nog van deze Olivia Newton-John en Xanadu?

Ja, we haalden onze Amy Winehouse ook nog eens bovenop deze donderdag met Back to Black. En het was toch een hele mooie schijf. Maar Koen Martens zegt, zolang er zon op ons terras zit, ja, blijven we open. Ja, wij ook, hè. Ook in de ochtendkroeg kijken we naar de zon. Hier is Koen Martens.

was even terug naar 1981, maar dit is van John Lennon. En Just Like Starting Over. We gaan terug gewoon opnieuw beginnen. Maar dat zie ik ook niet zitten. Toch niet voor vandaag. Laat ons zeggen, we gaan gewoon verder met actie van deze Steve Lambert. Future Lex. En vuur op het water.

het was van deze keer geen reggae-versie van die Red Red Wine. Maar het was er eentje in de versie van de Peter Tetro. Het was trouwens een heel gevierd succes in de jaren 60. En wat dacht je toch van deze Amy Winehouse? En ze vraagt, don't tell me that it's over. Ik zal het niet durven.

hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and...

Het was een van die grootste hits uit de jaren 80. Deze van Michael Jackson en Beat It. Nee, we gaan ons even niet laten doen, want hier is Jens Vallon. En vanavond voelt het juist tussen. We gaan het zo.

is uitgebracht naar aanleiding van een levenslijn van de VTM. Deze Portugal en G. Vincent Edwards en meer thanks. En dat hebben wij zeker in ontvangst genomen. En nu tijd voor deze...

0: Ja, in de jaren 90 kregen veel nummers uit de jaren 80 een remake. En het niet altijd zo gestaat soms. Maar deze van Beatmax mocht er wel wezen. Don't you want my baby? Daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer voor die allerlaatste wedstrijd van deze week. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Madonna met True Blue. Tot morgen.

Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar €74. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal €200 moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog lang. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn.

0: Zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig. Daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

0: 15 april. We kunnen het toch proberen, Ad? Ja, zo is het toch, hè? Maar dan wel heel, heel, heel lang geleden. Begin jaren 70, de grote hit van de Love Affair, Everlasting Love.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve loodjes, mijn loodjes.

Nou, dat was wat. I Can Make You Feel Good. Was begin jaren 80. Gouden tijden en geleven. Gewoon lekker terug naar toen. Oftewel de Ace.

zijn nog lang niet versleten, fotografisch verleden. De knecht, wat heb je dan in morgen gezegd? Tony Sherman, uit 1975. En tonight, dit is de Middle of the Road. Het podium wordt inmiddels opgebouwd. Heel klein mini-podium. En daarop zometeen de artiesten onder het motto en in het kader van de fijne van achter de kuur.

0: Heb je die girls toen ooit zien strieken, zien schichten? Weet je nog wat het was? Strieken en schichten. Poedelnaakt over de straat heen rennen. Keihard. Begin jaren 70. Nou, dat was wat, hè. Jongen.
1: Een fijne verraste de keukengordijn.
0: Zo, dus ook trots DJ Hugo van Gelderen. En verzamelde een paar collega's, zoals ze noemden, het clubje Bliksem beschikt. En klopte bij Peter Koelewijn aan met het volgende als resultaat.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het mag nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

de disco in de fik. De dikzo in de fik. Je zal wel meemaken, jongen. De hele zaak die dan liep in zijn nakie. Het vreemde fenomeen uit 1974, te pas en te onpas. In zalen, op sportvelden en andere openbare gelegenheden trokken mensen hun kleren uit. En renden even poedelnaakt in de weer. Strieken werd dat genoemd en soms ook schichten. Met dank aan een aantal DJ's hoorde jij de fijne van achter de keukengordijnen. Die gouden oude DJ's, we zullen ze nooit vergeten.

Lekker lui. Op de bank. 'S Middags. Op die zondag. Ach mensen, dat is zo lekker. Zondags om even helemaal niets te doen. Lekker tot rust komen. Bank halen. Ah, onderuit. Lazy's in the afternoon, hoor je. Het waren de Small Faces in the Middle of the Roadshow. We kennen ook zoiets als een sloop onder de palmbomen. En de plaat, een single, echt een fonografisch werkje die door ouderwets kraakt. En we noemen Barry, Robin en Maurice Gibb.

0: day.
1: Gelukkig kom je deze plaat nog wel eens regelmatig tegen op den zender. Ja, op den radio. Wellicht een sister radio. Lekker toch? Lekker ouderwets, is gezellig. 1979, Boomtown Rats. I don't like Mondays. Wicky Nelson. Kijk nog met dit nummer. Mooi hoor.

een beetje achtervolg in de middel van het show. Maar niet, hè. Via lange palen en digitale kanalen. Natuurlijk ook via de AM. Een goede ouderwetse middengolf, van die leeft nog steeds. Komen ze gezellig naar je toe. Oh, en via de FM-band natuurlijk. Brekkie. Is er nog iemand staande bij? Tuurlijk, ja. Op je radio luister, rijk en blij. Heeft de grens over. Naar België, naar Vlaanderen, met Wajak.

verslaggever solo. Mekker Schoen. En dat deed hij in 1979 met een dikke hit. Tuurlijk, in de vaderlandse hitlijsten. Love and the Blue. Dit is de middel of de rust. Ja. En fijn dat jij ook vandaag weer een onderdeel bent van dit heerlijke radiostation. Met straks nog veel meer leuke shows. Voor iedereen, voor elk wat wil, toch? En waar het vooral om draait,

vandaan komen. Simply Red. Money's the Dutch Mansion terug in de radio show. The Middle of the Road Show, vrienden. En tot zover en niet verder voor wat betreft vandaag. Makkelijker, morgen, dezelfde tijd en dezelfde rolverdeling. Waar je ook luistert op deze avond. Maakt het nog een leuke voortzetting van.

Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar 74 euro. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal 200 euro moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog lang. Om het tekort verder aan te pakken wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt, is niet duidelijk.

0: Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke, waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hey, Radio Memory. Joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmodel Corazon. Thank you, thank you.
8: Radio Memory's hitschijf

waslijstje van Madonna, True Blue, donderdag 8 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden zitten we. Ik neem je mee tot 10 uur aan tafel met Tony van Beveren. En net voor deze van Madonna hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week. De nieuwe single van John Dennis hier bij Radio Memory. Ken je deze nog? Vicky Leandro's, verloren zijn we niet. Goedemorgen allemaal, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren naar Radio Memory. En dat doet trouwens me heel veel plezier. Hè? Moet kunnen, zowel in de huiskamer op het werken van je zaak. Radio Memory moet je met je meenemen.

De Venger Boys die je nog kent van Up and Down en We Going to Ibiza. We draaien de boom boom. We gaan richting de reclame. Gaan we doen met de meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Een van zijn grootste successen vind ik persoonlijk heel mooi van Demus Roussos. En dat is deze, Forever and Ever.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Deze dame kan je nog wel van lekker blijven hangen. En alle mooie mannen zijn zo lelijk. We hebben vorige week daar afscheid van genomen in Vlaanderen. Margriet Hermans draaiden we in ons programma Aan tafel met Tony van Beveren. We hebben een klaar liggen van onze collega Rudolf Stevens en Jeremy Casalet. En we draaien Alexander. MUZIEK

0: Is toch naar Parijs geweest, hè?
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. We draaiden Tommy Cash en Espresso Macchiato. En dat is een reetje van Suffrey Duo, hè? Play it alive!

Deze dame ken je nog wel van Heel Lekker Beest. We draaiden Isabella A. en Jij Mag Altijd Op Me Rekenen. De volgende plaat die we gaan draaien, net voor reclame, is eentje uit de cinemafilm Grease. We draaien John Travolta en Sandy.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Een geweldige discoplaat uit de jaren 80. We draaien de Lip Sync en Funky Town. En dat is Reetje van Snap op de radio.

0: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs.

namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats, dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

We draaien de Mel & Kim, Shouting Out, donderdag 8 juni, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je nog mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen met haar programma hier bij Radio Memory.

De man met een prachtige stem, Roy Orbison, Born on the Wind. We gaan nog een Franstalige plaat gaan draaien. Een bekende plaat in de Franstalige hitlijsten. En dan draaien we nog net voor reclame Luisa Fernandez, Lay Love on You, You Love on Me.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.
6: Ook mij

Warmste eentje van Larissa in onze playlist voor vandaag op deze donderdag 8 juni. We draaiden Doe Niet Zo. En dat is onder leiding van Michael Jackson, hè? De Jackson 5. En Can You Feel It?

Gigi de Hostinho draaide we met L'amour toujours. Met deze plaats zullen we Frankie en Marinel daar in Oudenaarde wel tevreden maken. We gaan richting reclame, gaan we doen met Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Als we nu een mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze donderdag hier bij Radio Memory. We draaien de Harpo en Movie Star. En dat is er eentje van Chris Norman. En we draaien Midnight Lady.

In de tijd onder leiding van Boy George, we draaien de Culture Club en Carme Chameleon was het voor vandaag, deze donderdag 18 januari. Dezelfde en één aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheijen. Ook nog veel plezier met de komende collega's. Maak er nog een fijne donderdagnamiddag van. Ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ik heb voor jou nog Berlin, Take My Breath Away. En dan nog eentje van Bon Jovi en Always. De groetjes en graag tot morgen vroeg. Eetje. Naar

0: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sam.

0: op 0495 553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwste single Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
2: Radio Memory's hitschijf

Leuk toch, hè? Disco Inferno van de Tramps. Hey, een ander stemgeluid op dit uur, maar met dezelfde vertrouwde sfeer van Radio Memory uiteraard. Even geen vaste presentator, maar wel een heerlijk uur vol muziek die je meteen goed gezind maakt.

Dolly Parton en Working from 9 to 5. Radio Memory. En nu even disco en funk van de bovenste plank. Een song die de typische overgang markeert van pure funk uit de jaren 70 naar de dansbare, glanzende sound van de vroege jaren 80. De band was toen al ruim 10 jaar actief en stond bekend om hun strakke blazersectie en aanstekelijke grooves. In 81 brachten ze deze onweerstaanbare meezinger uit. Cool and the Gang en Get Down on It.

wat mannen allemaal over hebben, hè. Zelfs als de premier zijn portefeuille aanbiedt, dan laat je ze nog niet gaan. Clouseau met Daar gaat ze. En nu graag even naar een echte discoklassieker. Rock Your Baby van George McGrae uit 1974. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door de mannen achter Casey en de Sunshine Band. Met zijn soepele stem zette McGrae de toon voor wat later de discosound van de jaren 70 zou worden. Leuk detail is natuurlijk dat George McGrae oorspronkelijk enkel was gevraagd om de demo in te zingen. Maar zijn versie klonk zo goed dat die gewoon werd uitgebracht. En de rest, dat is gewoon discogeschiedenis.

George McGrae en Rock Your Baby. In 1973 schreef Tina Turner een ode aan haar geboorteplaats Nutbush in de Amerikaanse staat Tennessee. Ze schreef het nummer zelf en haar toenmalige partner Ike Turner zorgde voor de productie. Nutbush, City Limits.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.
3: Radio Memory.
0: Mario De Vries.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

een knipoog naar het oude Hollywood, zeg maar. Grace Kelly van de Britse Libanese zanger Mika. Mika schreef Grace Kelly uit frustratie. Platenbazen wilden dat hij zijn stijl veranderde om beter te verkopen. En in plaats daarvan schreef hij dit nummer als protest met de boodschap: Couldn't be brown, I couldn't be blue.

Rations. Met Rasputin bracht Bonnie M in 1978 een van uw grootste en meest herkenbare hits uit. Het nummer vertelt het verhaal van de mysterieuze Russische monnik Grigori Rasputin, die in het begin van de 20e eeuw een grote invloed had aan het hof van tsaar Nicolas II.

0: Voor elk bedrijf is omzet belangrijk. Wij van Memory, begrijpen dat en zorgen voor een mooie radioreclame van uw bedrijf. Wilt u uw zaak in de kijker zetten? Adverteer dan via Radio Memory.
1: Internetradio Memory. De beste muziek hoor je hier.
0: Internetradio Memory is zowel lokaal als wereldwijd te beluisteren.
1: De beste muziek.
0: Radio Memory, de partner voor jouw radioreclame. Vraag vrijblijvend info. Ja. info@radiomemory.be of bel Hilde. 0-495-55-30-44 0-495-55-30-44 Vraag nu naar onze uitzonderlijke voorwaarden. Radioreclame, dat loont op Radio Memory.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag, Mario de Vries.
4: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam.

uitdrukking vind ik het om eerlijk te zijn. Leef van André Hazes Jr. in 2015 definitief doorgebroken bij het grote publiek met deze hit. De boodschap is eigenlijk eenvoudig, maar toch sterk genoeg. Leef alsof het je laatste dag is. Trouwens, het clipje verwijst er ook naar. Een zin die ondertussen bijna iedereen wel kan meezingen. En telkens André het live brengt, voel je diezelfde emotie waarmee hij het ooit in het begin wel zong. En nu even terug naar, jawel, we zijn familie, hè? Of niet?

Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Dat is bij iedereen zo, dacht ik, hè. Bijna alweer aan het einde van dit uurtje Replacement. Fijn dat je blijft luisteren natuurlijk. Straks na nieuws en weer hoor je natuurlijk alweer meer muziek hier op Memory. Blijf dus zeker luisteren.

0: In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

kopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.

en Kung Fu Fighting. Een ander stemgeluid op dit uur, maar met hetzelfde vertrouwde gevoel van Radio Memory. Even een andere presentator, maar de muziek klinkt als van ouds uiteraard. Met klassiekers, herinneringen en melodieën die je dag echt wel goed doen. Welkom bij Replacement, het programma waar de stem misschien verandert, maar de sfeer precies blijft zoals jij ze kent. Hier zijn de pointers.

metal freak zette Chic eind 1978 de discowereld echt wel op zijn kop. De inspiratie voor het lied kwam uit een nogal onverwacht moment. Rodgers en Edwards werden op oudejaarsavond de legendarische club Studio 54 niet binnengelaten, ondanks dat ze op de gastenlijst stonden. Gefrustreerd gingen ze dan maar weer naar huis, begonnen te jammen en riepen in het begin niet freak out, maar iets veel grovere. Later werd dat dan de beroemde kreet, ah, freak out.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.
2: Radio Memory.
0: Mario de Vries.

0: That's cheating.
1: In de tekst hoor je if you ask for her number and the second it becomes a secret, honey, I know, you know it, that's cheating. De single die uitgebracht is op 21 maart 2025 van Kelly Rose. En nu terug naar een nummer dat in 1980 tevoorschijn kwam. Er werd meteen een groot succes van de Duitse slager en artiest Roland Kaiser.

Hoef je eigenlijk geen aankondiging of geen afkondiging meer te geven. You're the first, the last, my everything. Naar 1983 met Elton John, I'm Still Standing. Een vrolijk nummer, een persoonlijke triomf trouwens voor Elton John. Want het verhaal achter het nummer is eigenlijk heel persoonlijk. Elton John had net een moeilijke periode achter de rug, zowel professioneel

carrière kende ups en downs en zijn relaties waren uiteraard complex. I'm Still Standing is zijn manier om te zeggen, ondanks alles, ik ben er nog steeds sterker dan ooit. Radio.

0: drum and wake me up before you go go.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
0: Wist je dat de allereerste radio-uitzendingen plaatsvonden in 1906? Dit door Reginald Fessenden, een Canadese uitvinder. Hij stuurde een korte muzikale uitzending uit met vioolmuziek en gesproken woorden. En daarmee begon het tijdperk van radio.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag. Mario de Vries. Wow.

Bill Medley en Jennifer Warnes met I Have the Time of My Life. Bij de volgende wist je dat Chalamar eigenlijk begon als een dansgroep. In het begin waren de leden vooral bekend om hun indrukwekkende choreografieën en pas later ontwikkelden ze zich tot een succesvolle zanggroep. Hier is A Night to Remember van Chalamar.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten, de hits van vervlogen tijden. Elke dag opnieuw. De beste hits, de mooiste melodieën, de sterkste kaskrakers. Aangevuld met items, nieuwtjes, lokale berichten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory.
1: Lid worden van één grote familie.
2: Absoluut, moet je zeker doen. Bekijk de website, daar vind je alle informatie natuurlijk. Als je graag lid wil worden van dit radiostation uiteraard. Kijk, wij gaan eruit, want we lopen weer langzaamaan naar het nieuws en het weer. En dat betekent dat we straks weer na de tijd zijn een heleboel mooie muziek voor je klaar hebben. Wat wil je nog meer op deze dag? Ja, waarschijnlijk nog veel, hè? Maar je bent niet alleen. Goed, tot dan. Doei!

0: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafitiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafitiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory, met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon, thank you, thank you.
3: Radio Memory's hitschijf.

Ik moet eerlijk toegeven, ik heb altijd wel eens zin gehad om de volledige versie van dit nummer te draaien. Maar dat duurt bijna 13 minuten. Dus gelukkig is er een singleversie. Alhoewel, die doet niet echt het origineel eer aan, als je begrijpt wat ik bedoel. Van Rare Earth en Get Ready. En daarmee zijn wij al.

0: Weer aanbeland aan een nieuwe muzikatieve aflevering van vandaag.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Met ook dit uur weer het beste uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Verder ook nog onze 2-in-1 hit. Ons nummer 1 hit feit. En Paul met zijn vreemde vinding. Nu terug naar de jaren 80. Dat doen we met Imagination en The Changes.

Chris Andrews, de man kwam uit Groot-Brittannië. Hij scoorde in 1965 zijn eerste grote hit. We herinneren ons allemaal nog wel die Yesterday Man. Wel 4 jaar later kwam hij met dit op de proppen. Het werd meteen een nummer 1 hit in heel wat landen in Europa. Jawel, wat dan nog is die Pretty Belinda. Somebody.

0: Joy Division, de jongens kwamen uit Manchester. Het is zo een van die groepen die je ooit toch eens moet live gezien hebben, als je de mogelijkheid hebt natuurlijk. Wel, wat is er met Love Will Tear Us Apart hier in deze aflevering van Muzikatief. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1970. Toen scoorde Nicky Thomas een grote hit met The Love of the Common People. Jawel, hetzelfde nummer waar Paul Young destijds in 1984 een gigantische hit mee scoorde. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit voor vandaag.
1: 2-in-1.

0: We keren nog eens terug naar die verre vervlogen tijden van de jaren 60. Dat deden met Engelbert Humperdinck en A Man Without Love. En dit is Howard Jones, What is Love?
1: Muzikatief, de korte weg naar 5.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Muzikatief.
6: De

0: Level 42, de groep rond Mark King, de man met de legendarische basaanslag. Deed dat met de binnenpalm van zijn duim. Heel wat mensen hebben dat gekopieerd destijds, maar hij is nog altijd de meester in het spelen van de bas met de duim. En blijkbaar hadden ze het warme water uitgevonden. Hè? Jawel, dit was nog eens hot water.
1: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.
0: En nu naar Italië, het Italië van de jaren 70. Dat doen we met Umberto Tozzi en zijn Gloria.

0: The Archies, ja, ze bestonden niet echt. Het was een fictieve popgroep uit de gelijknamige televisiereeks die eind jaren 60, begin jaren 70 op televisie werd uitgezonden. De show werd ontwikkeld door Jeff Barry en Don Kitchener, de vader van Sharon Osbourne. Jawel, de vrouw van Ozzy Osbourne, samen met Ron Dante als liedzanger. En dit was de eerste single en trouwens ook hun grootste succes. Jawel, we hadden Sugar Sugar hier in Muzikatief. En ondertussen is Paul Peelings er komen bij zitten. Dat betekent het dus voor ons nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: De Britse groep Human League is al aan haar tweede bezetting toe met Philip O'Kay, John Cathedral en Susan Sully als ze doorbreekt in de Verenigde Staten, Nederland en België. Met Don't You Want Me stoten ze PhD van de eerste plaats. Maar dit slechts voor 1 week, want dan komt PhD nog een keer terug op 1.

0: Ecstasy, ze kwamen uit Groot-Brittannië. Het was een Britse new wave band die met Making Plans for Nigel hun eerste hit scoorde in 1979. Later werd de zanger van de band Andy Partridge ook nog producer van onder andere Blur, die we nog kennen van heel wat grote hits. Ik denk dat ik nog eens ga plannen maken voor vanavond, want het programma zit erop voor vandaag. Paul, die zorgt weer voor onze afsluiter. Jawel, de vreemde vinding komt er zo meteen aan. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne dag van. En ja, graag tot de volgende keer.
1: De kwaliteit van geld is afhankelijk van de kwantiteit.
2: Muzikatief.

0: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prevo van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafit Yam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafit Yam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
8: Ivan Plettings.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Fun for Life Springkastelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10. In Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day. Zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prevo van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafitiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafitiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar.
6: En dat wordt gevierd.
5: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
7: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
7: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
8: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
9: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
10: De beste muziek
11: hoor je hier.
12: Radio Memory.
13: Hey, Radio Memory. Joehoe, Chuck Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmodel Corazon. Thank you, thank you.
10: Radio Memory's hitschijf.

Michael Bublé. Is feeling so good. Perfect eigenlijk, hè? Een andere stem op dit uur, maar wel hetzelfde vertrouwde geluid. Dit is Replacement. Ik ben Mario en je krijgt van mij een uurtje vol muziek die je goed doet, van tijdloze klassiekers.

Na zijn wereldwijde monsterhit Despacito in 2017 bewees Louis Fonsi dat het geen toevalstreffer was. Nog datzelfde jaar bracht hij Echarme la Culpa uit, een aanstekelijke mix van Latipop en reggaeton. De titel betekent letterlijk: geef mij de schuld.

Clouseau scoorde in 91 een van uw grootste Nederlandstalige hits met Nobelprijs. Een nummer dat intussen tot de klassiekers van de Vlaamse popmuziek behoort.

0: your body, baby, do that conga.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Memory. Voor elk bedrijf is omzet belangrijk. Wij van Memory. Memory begrijpen dat en zorgen voor een mooie radioreclame van uw bedrijf. Wilt u uw zaak in de kijker zetten? Adverteer dan via Radio Memory.
3: Internetradio Memory. Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Internetradio Memory is zowel lokaal als wereldwijd te beluisteren.
3: De beste muziek.
2: Radio Memory, de partner voor jouw radioreclame. Vraag vrijblijvend info. Ja. info@radiomemory.be of bel Hilde. 0-495-55-30-44 0-495-55-30-44 Vraag nu naar onze uitzonderlijke voorwaarden. Radioreclame, dat loont op Radio Memory.

0: zangeres Chrissy Hynde schreef het nummer kort na de tragische dood van bandlid James Honeyman Scott, de gitarist eigenlijk van de groep. En het nummer Back on the Chain Gang is dus een van de meest persoonlijke songs van de Pretenders, uitgebracht in 1982.
1: Sammy loopt niet zo gebogen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Radio Memory.
7: Goeie avond. Mario de Vries.

Gloria Gaynor. We kennen natuurlijk allemaal van haar wereldhit I Will Survive. Maar ze heeft nog heel wat meer muzikaal erfgoed achtergelaten. In 1975 bracht ze haar eigen versie van Reach Out, I'll Be There. Oorspronkelijk een soul-klassieker van The Four Tops uit

0: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische steps lagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Nienhoven organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande, van 10 tot 10, in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, springkastelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen, van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Dat waren zo een keer uit het grijzere hit verleden, deze Paladijns met Bouw geen luchtkastelen. En we gaan meteen nieuw werk draaien in ons programma van de Muziekdoos. Dit is hij, Johan Heren.

In de 90er jaren was het echt een rage, waren ze razend populair. Deze jongens van Get Ready. En een van hun hits uit die periode was deze Vuur. Terug naar het nieuwere werk, een nummer dat we nog wel kennen, van Cliff Riley en Luc van Meeuwen. Nu uitgebracht door Charelle. En zij brengt voor ons deze mooie.

van zijn grote hits van Joe Harris, Drink Rode Wijn. Nee hoor, daar kunnen wij absoluut geen plezier mee doen. Geef mij maar een ander lekker frisdrankje. We gaan ons nieuw werk draaien. Dit is de nieuwe zomerse single voor Touch of Joy.

0: Zoals het eenmaal is geweest, we namen een kijkje in het repertoire van Marva. Zomerse Hits, dat is het nieuwe album van Willy Sommers. En daarop vind je natuurlijk allemaal zijn zomerhits, zoals deze. Zuur, zout, of is zoet, zout en zuur. Willy Sommers.
1: Kijk

van zijn mooie country songs. De deur staat altijd voor je open, Will Tura. Zomerse muziek in ons programma van Muziekdans op jouw radio. Met de Djembe Brands en zijn Zakawaka.

Ivan Brunetti met een van zijn leuke zomerse hits, Kussen kan geen kwaad. Dit is nieuw werk voor jou in ons programma Muziekdoos.

0: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

0: Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memories, hitschijf.

0: Ja, het klopt allemaal wat er in de song gezongen wordt. Hè. Telke malen is er ook een leuk liedje bij in de muziekdoos van Wiltura. En uiteraard, het programma loopt ook elders op jouw radiostations, van waar je ook meeluistert. Dus dagelijks te horen, hier en daar dus. En dat vinden wij uiteraard ontzettend leuk. Maken we nog eens plaats voor eentje van André Hazes? Oké, doen we.
1: Zeg maar niets meer.
0: Dat is hem. Zeg maar niets meer.

En een speciaal keertje op verzoek voor ons maatje Cindy, wat is een van haar favoriete songs. Gebracht oorspronkelijk van Al Martino, maar vandaag in de versie van deze Frank Gallen. Anneke Groenlo met haar Paradiso.

Anneke Grunlo maken we nog eens graag plaats in ons programma van Muziekdoos voor een prachtige recente nieuwe single. Dit is Jordi van Net, Niemand mag alleen zijn.

De meiden van de Dolly Dots hadden in de begin 80er jaren over de radio dus. En wat hebben we nu klaar liggen? Natuurlijk onze zingende buschauffeur. En hij brengt voor ons Ik ben gewoon een uurtje later.

De herkenbare stem in ons programma van Muziekdoos. Deze mooie stem van Wijlen, natuurlijk Freddy Breck. We gaan terug naar het nieuwe werk. En dit dan tezamen in gezelschappen met René

we dat we allemaal uiteraard nog kennen van Engelbert Humperdinck. Ja. Maar vandaag in onze aflevering van Muziekdoos, gebracht door de mooie stem van Michelle Mathieu. Twan Fukuma heeft ook een leuke nieuwe single. En die willen we uiteraard graag.

0: van Mario Knops. Een zeer gevoelig nummer. Papa.
1: Ik was nog klein, mijn handen leeg. Te jong om te begrijpen waarom jij niet bleef. Je naam werd zacht gezegd, alsof je terug zou komen. Maar jij werd stil.

gaan we nog een beetje Franstalige muziek draaien hier op jouw radiostation in de muziekdoos. Ja, doen we dat samen met deze recent single van onze collega Jeremy Cazalet.

0: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
1: Fun for Life Sprinkelstelen uit Ninove organiseert een Kids Day. Zaterdag 27 juni aanstaande van 10 tot 10 in Brugt Herzelen. Er is een pop-up bar, een zomerterras, sprinkelstelen en diverse optredens. De inkom tot de Kids Village is €8 per kind. De Kids Day, zaterdag 27 juni in Brugt Herzelen van 10 tot 10. Meer info op funforlife.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Welkom bij de LVT Platenkast. En jawel, dit is de laatste normale aflevering voor we even de zonnecrème bovenhalen. Dat betekent dat de vaste rubrieken waarschijnlijk aan het zwembad mocktails liggen te drinken. De concertagenda die heeft een hangmat gevonden en de muziekgeschiedenis die is op CD-trip. En de filmrubriek die zit waarschijnlijk in de cinema, maar dan zonder ons. Maar geen paniek, de platenkast zelf blijft open. Alleen schakelen we even over naar de zomerse light-versie. Muziek in blokken van 5. Netjes aangekondigd, fris geserveerd en zonder al te veel gedoe. 5 singles, 1 aankondiging en dan laten we de muziek het zware werk doen. Zoals het hoort op een vakantie. En vanaf week 27 draaien we weer op volle toeren. Met alle rubrieken terug uit hun hangmat en opnieuw in vorm. Maar vandaag gaan we er nog één keer stevig tegenaan voor we de slippertjes aantrekken. Dus leuk. Leun achterover, zet het volume op 10. Voorzichtig, want de buren zijn misschien thuis. En geniet van een nieuwe aflevering van
7: de LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.

Bryan Adams schreef het volgende nummer eigenlijk als een knipoog. In de studio grapte hij dat niets hem stond, behalve zijn lief. Producer Matt Lang die hoorde dat en zei: stop, dit is een song. En zo werd er een rocknummer geboren dat klinkt alsof Bryan een modeshow heeft overleefd met alleen zijn humorimpact. Kort, speels, guitig en perfect om luid mee te brullen. The only thing that looks good on me is you.

Blauwzoen is de artiestennaam van Johannes Siegmond, een Nederlandse singer-songwriter uit Arnhem, actief sinds 2006. Hij staat bekend om zijn intense melancholische indie-sound, zijn markante stem en zijn theatrale uitstraling. Zijn artiestennaam haalde hij bij de Deense wielrenner Werner Blauwzoen.

0: LVT Platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.
1: In the Big Country gaat over hoop, veerkracht en blijven geloven in je dromen. Zelfs wanneer het leven je teleurstelt. Het nummer moedigt aan om recht te krabbelen, je hoofd op te heffen en te blijven leven met een soort koppige Schotse vastberadenheid. Het is dan ook de groep Big Country die je aan het woord krijgt.

Amy Stewart. Echte naam is Amy Paulette Stewart. Het is een Amerikaanse disco- en soulzangeres die geboren werd op 29 januari 1956 in Washington, D.C. Ze brak wereldwijd door in 1979 met haar spectaculaire, energieke cover van Knock on Wood. Oorspronkelijk een Stax-klassieker van Eddie Floyd uit 1966. Die versie werd de nummer 1 hit in de VS en groeide uit tot een absolute disco-klassieker.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We beginnen in België, waar Live Nation opnieuw een reeks nieuwe namen heeft gedropt. Hermanos Guitares speelt 2 avonden in Brussel, op 21 en 22 november 2026. Tila Sien brengt zijn elektronische pracht naar Brussel op 26 en 27 februari 2027. En de Afghan Wings die komen met de Soft Control Tour naar Brussel op 4 en 5 oktober 2026. Bazaar viert 10 jaar Bazaar met een extra show in Antwerpen op 25 juni 2027. En FKJ staat met zijn Timber Tour in Brussel op 14 oktober 2026. En Imminence die zet Brussel op zijn kop met hun Europe 2027 Tour op 15 januari 2027. Dan schuiven we door naar Nederland, waar vooral de grote tours zijn aangekondigd. Nothing But Thieves komt op 2027 terug naar Nederland met de Stray Dogs World Tour. Exacte data gaan nog volgen. Bryson Tiller houdt halt in Nederland in 2026 met zijn Neo Trapsoul Tour en ook daar wordt de datum nog bevestigd. Morgan Jay staat op 1 mei 2027 in Afas Live in Amsterdam met zijn La Dolce Vita Tour. En ook Kelani, Gracie Abrams, Good Charlotte en FKJ hebben nieuwe Nederlandse pre-sales lopen voor hun aankomende shows. Data worden binnenkort bekendgemaakt.

Een tip van de sluier van Boudewijn de Groot komt uit het album Hoe sterk is de eenzame fietser, die uitgebracht werd in 1973. Het is een van de meest geliefde nummers uit die plaat, die volledig geschreven werd door Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Het nummer wordt vaak gezien als een van zijn meest poëtische en volwassen werken uit de jaren 70.

0: In week 25 bladeren we terug door de muziekgeschiedenis en dat levert een paar stevige hoofdstukken op. In 1966 verscheen deze week Paint It Black van de Rolling Stones op nummer 1 in de VS. De eerste nummer 1 hit ooit met een sitar in de hoofdrol. En in 1967 stonden de Beatles met All You Need Is Love klaar voor de allereerste wereldwijde satellietuitzending Our World. Een moment dat muziek letterlijk de wereld rondstuurde. We springen naar 1977, wanneer Fleetwood Mac met Dreams hun eerste single en enige nummer 1 hit in Billboard Hot 100 scoorde. Een nummer dat decennia later opnieuw viraal zou gaan. In 1988 nam George Michael deze week de nummer 1 positie in met One More Try. Een ballad die zijn status als solo superster definitief verzegelde. En in 1994 verscheen Regulate van Warren G en Nate Dogg. Een track die de G-funk wereldwijd op de kaart zette. In 2009 werd de muziekwereld stil. Michael Jackson overleed op 25 juli 2009, een datum die voor altijd in het collectieve geheugen gegrift staat. En in 2011 tenslotte stond Adele met Rolling in the Deep bovenaan de wereldwijde hitlijsten, een song die haar carrière naar een ongeziene hoogte katapulteerde.
1: De platenkast met Luc van Turnhout.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory.
3: Goedenavond.
4: Urgent ontstond uit één simpel idee. Lou Gramm riep, it's urgent. En Mick Jones hoorde meteen een hit. In de studio zochten ze een sound die echt klonk alsof er iets dringend stond te gebeuren. En toen kwam Junior Walker binnen, de Motown-legende, jawel. Die in één take een saxofoonsolo neerzette alsof hij zelf dringend ergens naartoe moest.

Teeny Bopper Band was eigenlijk bedoeld als een vrolijke, bijna parodistische knipoog naar de tienerpop van de jaren 70. De Nederlandse groep Catapult, een stel muzikanten uit Volendam die perfect wisten hoe je een catchy hook moest bouwen, schreef het nummer als een soort tongue-in-cheek ode aan de jongens met lange haren die meisjes laten gillen. Het grappige aan heel het verhaal, ze hadden nooit verwacht dat het zo'n hit zou worden. Maar toen Hilversum 3 in Nederland het uitriep als troetelschijf, ging het nummer plots overal lopen. Catapult stond ineens zelf in de positie van de Teeny Bopper Band, waar ze in het nummer nog mee spotten. Een beetje satire, een beetje glamrock en vooral pure Nederlandse popgeschiedenis met een knipoog.

The Racing Rats vangt perfect dat opgejaagde gevoel van het moderne leven. Tam Smit schreef het als een soort donkere sprint door chaos en twijfel. En live ontploft het elke keer opnieuw. Een typische editorstorm. Snel, dringend en onweerstaanbaar meeslepend. De editors dus en The Racing Rats.

Goed nieuws voor onze luisteraars van De Platenkast. Vanaf september brengen we, als het momentum het toelaat, na elk concert in de muziekzaal van de Antwerpse Kempen een fris verslag van het voorbije optreden. De artiesten die binnenkort langskomen hebben allemaal al eens op het podium van Zaal Lux in Herentout gestaan. En dat voel je. De sfeer, de energie, de Kempen. Music is coming home is het minste wat je daarbij kan zeggen. We gaan terug naar 1979 en toen stond de volgende groep op het podium in diezelfde

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Larry.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hey Radio Memory, joehoe, John Dennis, de hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
3: Radio Memories, hitschijf

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Welkom in deel 2 van de LVT-platenkast. Het deel waar we nog dieper duiken, nog meer afwijken en waar de kast meestal begint te kraken van enthousiasme. En zoals altijd in dit tweede deel passeren we ook onze vaste populaire items. Nog wat extra popinfo en wat gebeurde er deze week in de filmgeschiedenis, waar elke week wel een nieuw verhaal opduikt. Dus blijf zitten, schuif wat dichter bij de radio, deel 2 is begonnen en de vaste items liggen al klaar in de kast.

Hoewel het niet expliciet in de bronnen staat, is wel bekend uit interviews dat Little Steven vrijwillig de E Street Band verliet in 1984 om zich te richten op politiek activisme en zijn eigen muziek. Bruce Springsteen die had geen bezwaar tegen zijn solowerk. Integendeel, hij bleef hem steunen en ze bleven zelfs vrienden. Bruce speelde zelfs mee op andere projecten van Little Steven in die periode. En dit is Little Steven met zijn grootste commerciële hit, Bitter Fruit.

De groepsnaam Champagne werd bedacht door producer Martin Duijzer. Hij bracht de vier leden samen en ontwikkelde niet alleen hun sound, maar ook hun imago en naam. De naam moest chic, sprankelend en internationaal klinken. Precies het gevoel dat hij met de groep wilde neerzetten. Dat past ook bij hun eerste grote hit Rock'n'Roll Star, die door Duijzer samen met Wally Tax werd geschreven. Maar wij kiezen dit keer voor Light Up My Eyes. When spring-

0: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Satellite van de Hooters klinkt vrolijk en luchtig, maar het nummer is eigenlijk een felle prik richting tv-predikanten uit de jaren 80. Eric Bazilian en Rob Heyman zagen hoe sommige mannen van God via satelliettelevisie vooral geld binnenhaalden. En dat inspireerde hen tot een speelse maar scherpe song. Met die typische Hooters mix van folk, rock en accordeon werd Satellite een hit die tegelijk swingt en steekt.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: In week 25 bladeren we, zoals de gewoonte vereist, door de filmgeschiedenis. En dat levert een paar iconische momenten op. We beginnen in 1948, wanneer Columbia Pictures deze week de filmrechten kocht voor een onbekend boekje dat later zou uitgroeien tot een echte klassieker. The Caine Mutiny. Een deal die Hollywood richting de jaren 50 een nieuwe dramastandaard gaf. In 1975 gebeurde er iets dat de hele filmwereld zou veranderen. Steven Spielberg bracht Jaws uit. Een release die precies in deze periode de eerste echte summer blockbuster werd. Vanaf dat moment wist Hollywood, de zomer is goud waard. In 1982 stond E.T., die extraterrestrial, in deze week stevig op nummer 1 aan de Amerikaanse box office. De film brak record na record en werd het toonbeeld van de jaren 80 familiefilm. We springen dan naar 1993, wanneer Jurassic Park in deze week wereldwijd de bioscopen domineerde. De film zette een nieuwe standaard voor digitale effecten en maakte CGI definitief mainstream. In 1997 dan werd deze week de eerste trailer van Titanic getoond. Een film die later uitgroeide tot een van de grootste filmsuccessen aller tijden. En tenslotte in 2018 brak Incredibles 2 in deze week het record voor de beste openingsweek ooit voor een animatiefilm. Pixar bewees opnieuw dat animatie even groot kan zijn als live-action movies.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: De LVT platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie.

Am I the Same Girl van Swing Out Sister gaat over identiteit, verandering en de vraag of je nog dezelfde persoon bent voor iemand uit je verleden. De song is een soort innerlijke dialoog. Herken je mij nog? Ben ik veranderd? Of zit mijn oude zelf nog ergens in mij? Am I the Same Girl? Hier is Swing Out Sister.

0: Blijf op de hoogte van het laatste popnieuws, de heetste roddels en nieuwsflitsen.
1: En dan wat popnieuws tussendoor. In Brussel stond de jeugd van tegenwoordig in de AB. En die gasten die blijven, tja, jeugdig. Energie voor 10, beats voor 20. Over naar Nederland. Duffy duikt na 15 jaar stilte weer op. Ze staat binnenkort opnieuw op een podium in het Verenigd Koninkrijk. En dat zorgt voor heel wat buzz. Minder goed nieuws, songwriter Telly Riley, bekend van de hits voor Jess Glynn en Usher, is overleden na een steekpartij in Londen. Dan een onverwachte samenwerking. Steen en Oscar and the Wolf schreven samen muziek tijdens een logeerpartij. Soms moet je gewoon blijven hangen voor magie. Dat even terzijde. En ja, jij die blijft voor opschudding zorgen in Nederland. Controverse rond zijn shows, protesten, rechtszaken, maar de concerten die gaan voorlopig gewoon door. En tot slot, Harry Styles bedankte Amsterdam met een paginagrote advertentie. Hou van jou. En Gerard Joling kondigt zijn laatste grote soloconcerten aan. Nog één keer alles geven, zo zegt hij.
2: Dit is Luc van Turnhout.

Faith in What You Feel. Het is Gustaaf's nieuwste single. Uitgebracht in mei 2024 en bedoeld als positieve duw in de rug wanneer twijfel toeslaat. Volgens de officiële aankondiging is het een house track met een scheut gospel geïnspireerd door de eerste houseplaten uit de jaren 80. De song werd geproduceerd in Londen door Richard X, bekend van onder andere de Sugar Babes, Cold Frap en Royce Murphy. Gustaaf en de single die hij in 2023 op het Eurovisie Songfestival bracht, Because of You.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedenavond.
3: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platen.

Met Ruby schoten de Kaiser Chiefs in 2007 recht de wereld in. Een gitaarplaat die zo strak en aanstekelijk was dat je na 3 seconden al weet wat er komt. Het nummer gaat over die ene vrouw die je hoofd volledig overneemt. Irritant, fascinerend, onweerstaanbaar tegelijk. Britse energie, meebrulrefrein en een band op het toppunt van hun kunnen. Ruby, Ruby, Ruby. Ja, die dus. Hier zijn de Kaiser Chiefs.

Star is een rechtstreekse protestsong tegen de Vietnamoorlog. De schrijvers Norman Whitfield en Barrett Strong baseerden de tekst op de verhalen van familie en vrienden die in Vietnam vochten en zwaar gewond terugkeerden. Het nummer werd daardoor een van de bekendste anti-Vietnamoorlog-anthems van de jaren 70. Hier is Edwin Star. Wow.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory. Juhu, John Dennis. De hitschijf van de week bij Radio Memory. Met mijn nieuwste single, Ritmo del Corazon. Thank you, thank you.
1: Radio Memory's hitschijf.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Ah!